0: Haile.
1: Hallo, wat wil ik allemaal, Geertje, dat je mij niet gaat voelen?
0: Gaan we vellen?
1: Ik ga wel naar zo'n gewoon neus, maar doe mij haar afveel.
0: Gaat dan goed.
1: Liefie zo lekker, ik heb een groen gehaald. Kille, dat wil ik dat voor jou niet. Waar moet je naar uit gaan?
0: Ja, hoe kan ik goed?
1: Ja, leuk, want dat waar ik een poepoet aan dat je me hoort die zet aan het hebben. Hoor, hou die. Ya wuti ke buti pele ya ka ho laula ko ena morena. Ya le ke.
0: E yang ko. Ya
1: le ha o tile tele mai la bo ba. O se wa le mona teng ke ba rata ho ba. Mai la bo ko. Ai ke ma bo ko bona. Ai ha ga ngwane. A le tla thujani ka le rata le ka makgethe. Ke le tele mai la bo ba o ne re le tlo nna ka ofela mo ha ke ba ba le ka mabitso ba itsiwa mai la bo ka na ye tlo sa sile la na le se ne le mo ba
0: aha
1: ke rata le nna wa khubi ho wa ne nna le a ntlhabolla ko re le tsa gatello tsena tsa maikutlo tseo motho ga phelang le tsona. Ya le ka ta ke ga tsanda tsima ya

0: Mabasa.
1: Nda, hallo papa.
0: Hoe ga je hem hulwa kaka moga mille en was goa?
1: Nda, je. Se je met de vrouw, en even haar retour heb je.
0: Ga beter hem hulwa.
1: Nda, je.
0: Ga beter hem hulwa.
1: Oké, oké, wanan. Wana, wanan me hakule woe, ik doe me de sjawa, en ik doe me de sjawa, mama die bati, allemaal aan zena. Zes hulu, hoe ze moe bamba met wal hona ting. Nda, de tatikila manta. Tsatsi le ha ba o dikela ke ka go milo a petrol di mile milo a petrol di ona le sepetipeti se se ngata hona hona ho tsa dina ka jeno se ri le tlhaga se bona twa di o reng tsa o se hore e se ba zwe tuba kene ka bongata ka ga tropa me ha ke tsho tsena itle sentse ke ba hula ngwana me re malala la o tsela a tla ho bona la hore kholotso e teng ka tla go relang le pakeng tsa DLM le bo nutri futi man. Ik heb het al gezegd. Ik heb het gezegd. Ik heb het gezegd. Ik heb het gezegd. Ik heb het gezegd. Ik heb het gezegd. Ik heb